Ik zei, mijn hond nog voor de show venster staan. Wie moet het dan, mijn honger kan? Hij niet veel gehad, maar nu heeft het gefällt. Ik wil manchmal gar nicht zurück in die frühere Welt.